0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeesje maar in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Nou, verhalen je. Ben je er klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Hij is turbo en
7: heul. Ik is toch turbo en net?
6: Nou, even serieus.

0: in wat is wat.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Javazee in Indonesië zoeken reddingsdiensten nog steeds naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten kwam het schip in zeer slecht weer terecht. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het incident gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand en ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. Niemand raakte gewond bij de aanval. De grote verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt zorgt voor zorgen bij Duitse kerken. De partij wil flink bezuinigen op subsidies voor de katholieke en protestantse gemeenschap. Volgens de AfD hebben de kerkelijke organisaties namelijk een te links karakter. Kerkbestuurders vrezen dat zij door de maatregelen hun maatschappelijke taken niet goed meer uit kunnen voeren. En experts luiden de noodklok over de situatie van trekvogels. Bijna de helft van alle trekvogelsoorten neemt momenteel af in aantal. De deskundigen noemen de resultaten van een onderzoek alarmerend. Als voornaamste oorzaken wijzen de wetenschappers naar de opkomst van ziektes en intensieve landbouw. Ook illegale jacht en stroperij en milieuvervuiling vormen een grote bedreiging. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. En we gaan volgend jaar veel meer betalen voor gas en elektra. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: NofPC. NofPC.
4: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC. Het adres in Noordoost-Friesland.
3: NofPC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: De pannenkoektrein.
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
12: Ik vind het zo spannend.
13: Ik ga eens turbo en
12: ik is toch turbo en net?
11: Nou, even serieus. Allee, here we go.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: 3 jaar garantie.
3: We want more. We want more.
2: 5 jaar garantie.
3: We want more. We want more.
2: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het centrumlinkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldt het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. Deze kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-en-nek-race tussen links en rechts. In de Javazee in Indonesië wordt nog steeds gezocht naar 130 opvarenden van een gekapseisd passagiersschip. Reddingswerkers hebben intussen 113 mensen veilig uit het water gehaald. 6 opvarenden zijn bij de ramp om het leven gekomen. Het Russische leger heeft een drone afgevuurd op een vrachtwagen in het westen van Oekraïne. Het gebeurde op minder dan 1 kilometer van de Poolse grens. Niemand is gewond geraakt bij de aanval. De vrachtwagen vloog wel volledig in brand. En ook een passagierstrein tussen Kiev en Warschau werd geraakt. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw flink. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Toezichthouder ACM maakte de cijfers vandaag bekend. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 extra voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
7: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
8: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: sgmaatwerk.nl. Het Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
8: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
0: Informerend en actueel. RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
8: en Opel.
9: Mij Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Het is ineens koud in je huis.
11: Ja, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: De pannenkoektrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
16: Nou, verhalen je, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en
17: Ik is toch turbo en net?
16: Nou, even serieus. Alle

0: in Waterschot.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op njoggen oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Het centrum-linkse oppositieblok in Zweden stevend af op een kleine overwinning bij de parlementsverkiezingen. Met 94% van de stemmen geteld staat de oppositie net aan kop. De Zweedse publieke omroep meldde het nieuws kort na het sluiten van de stembussen. De kleine voorsprong komt niet als een verrassing voor de politieke analisten. De peilingen wezen de afgelopen tijd al op een zeer spannende nek-aan-nek-race tussen links en rechts. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Het weer nog. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En ze trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
7: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne, maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de tweede dag op rij uit het water van de Slotenplas gehaald. En vanaf volgend jaar gaan we opnieuw meer voor gas en stroom betalen. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Niet tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
12: Ik vind het zo spannend.
13: Hij is turbo en
12: ik is toch turbo en net?
11: Nou even serieus.

0: Het is hier geen spruit koud in je huis.
1: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purl of schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
3: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op. Tsien oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. De politie heeft deze betogers verhoord en een formele waarschuwing gegeven. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. De Amsterdamse brandweer heeft een verwarde man voor de 2e dag op rij uit het water van de Sloterplas gehaald. Het slachtoffer was gisteravond minutenlang aan het water trappelen in het midden van de plas. Vanwege onderkoelingsverschijnselen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Een dag eerder werd de man ook al uit het water gehaald door de brandweer. Er wordt nu professionele hulp voor hem gezocht. En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden stijgt volgend jaar opnieuw. De kosten voor toegang tot het stroomnet en het gasnet gaan namelijk fors omhoog. Dat komt vooral door de vele investeringen in het elektriciteitsnet. Een gemiddeld gezin betaalt volgend jaar €89 meer voor elektra en €52 meer voor gas. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
3: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
8: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternaidjerk.
12: Rijs hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het ek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
12: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
15: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.
16: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjen.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en trekken ook wat lichte buien over het land. Het wordt vandaag tussen 21 en 24 graden. Morgen schijnt de zon veelvuldig en wordt het regionaal tropisch warm. En na de warme dag volgen er snel weer nieuwe regenbuien.
0: Vladimir Skip, RTV NOF.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
9: en Opel.
10: Het is ineens koud in je huis.
11: Ja, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
18: Nou, Ferrari, ben je er klaar voor?
19: Ik vind het zo spannend.
20: Ik ga eens turbo en heu.
19: Ik is toch turbo en net?
18: Nou, even serieus. Alle hier, ik go.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding vormt een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne maar net ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Jiaodin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. De naderende drone werd gelukkig op tijd opgemerkt door de veiligheidsdiensten. Uiteindelijk kwam het projectiel terecht op een stilstaande trein. De politie heeft gisteren 39 mensen aangehouden bij een demonstratie van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. De groep actievoerders blokkeerde voor de zoveelste keer de snelweg A12 in Den Haag. Het overgrote deel van de opgepakte personen was 2 weken geleden ook al aanwezig bij de vorige snelwegblokkade. Het Openbaar Ministerie kondigde eerder aan dat herhaaldelijke overtreders daadwerkelijk vervolgd gaan worden. En 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. Gisteravond verbleven nog 10 gewonden in Zwitserse ziekenhuizen voor medische behandeling. Ten slotte nog het weer. Vandaag zon en wolken. Er trekken ook wat lichte buien over het land. De maximumtemperatuur komt te liggen tussen 21 en 24 graden. Morgen veel zon en dan wordt het regionaal tropisch warm. En na die warme dag volgen snel weer nieuwe regenbuien. En tot zover het nieuws.
3: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartofwielen.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaitjerk.
10: Hast die doen nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
1: WOQS.nl.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
1: WOQS.nl.
15: Pakken. Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Een beeldbepalende paardenkastanje onder de Tjerkeborn in Twiesel is kapt. De lieke nog 100 jaar oude beam verleer begin september meerdere zwiere toeken naar Rijn en Hudderwien. Uit nieuw onderzoek die blieken dat het troch een grutte woene kans wie op meerdere houtrot en het afbreken van nog meer toeken. Vanwege de veiligens besletten de eigenaars de monumentale kastanje verwijderen te litten. Op hetzelfde plak moet in de toekomst een nieuwe beam planten worden. Bennencentrum Twinkel in Kollum had 6.000 euro ophellen voor Stichting Kika. Op een speciale actiedij wie in de verskate activiteiten, een loterij en waard geld insamelen met help van inwenders en bedrogen uit de omjouwing. Een bijzonder moment wie het afknippen van meerdere lange vlechten. Die we de doneren om Stichting Haar wensen en de Haarstichting. Om de ovonde op de N360 bij Injem Hinne binnen op Nijvernielingen oorlochten. Onbekenden lutsen tiental hectometer pieltjes en verkeersborden uit de groen. De pieltjes en borden waren op en om de ovonde F te litten. Een paar weken lien waren op hetzelfde plak wat vergelijkbus. Meiwerkers van de provincie Friesland hebben de losse pieltjes oprommen. De provincie pleert ze zo gauw als mogelijk weer om. Tjoegen willen vregen contact op de nimmer met de provincie.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Noordoost-Friesland, had RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets.
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.

0: gewoon op het dak.
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
2: Oef,
1: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
2: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
1: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: De pannenkoektrein.
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: Het is hier geen spruit koud in je huis.
9: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
10: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purr of schuim.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag samen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle drie de gebieden partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Andy Burnham sprak sinds zijn aantreden in juli regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Deze stijging volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn gisteren teruggekeerd naar Nederland. Het aantal valt uiteindelijk lager uit dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar Nederland te halen. Vanmorgen staat de repatriëring van nog eens 3 personen op de planning. En de Nederlandse vlogger Tom van den Heuvel is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij in Venetië. Op beelden is te zien hoe hij op straat vecht met een lokale activist. De Italiaanse politie onderzoekt het incident. Plaatselijke media noemen de Nederlander extreem rechts en zien hem als hoofdverdachte. Van den Heuvel zegt dat hij handelde uit zelfverdediging na eerdere incidenten in Bologna en Madrid. Het weer tot slot. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag tussen 21 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
16: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus. Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
20: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
21: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gain.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: Peppe, maak ek bij Peppe op de stoel?
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
3: BaarsmaZitcomfort.nl.
24: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Boeien, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Een beeldbepalende paardenkastanje onder de Tjerke Borden in Twiesel is kapt. De lieke nog 100 jaar oude beam verleer begin september meerdere zwieren toeken naar Rijn en Huddewien. Uit nieuw onderzoek die blieken dat het troch een grutte woene kans wie op meerdere houtrot en het afbreken van nog meer toeken. Vanwege de veiligens besletten de eigenaars de monumentale kastanje verwijderen te litten. Op hetzelfde plak moet in de toekomst een nieuwe beam planten worden. Bennencentrum Twinkel in Kollum had 6.000 euro ophellen voor Stichting Kika. Op een speciale actiedij wie in de verskate activiteiten, een loterij en wat geld insamelen mij help van inwenders en bedrogen uit de omjouwing. Een bijzonder moment wie het afknippen van meerdere lange vlechten. Die worden doneren aan Stichting Haarwensen en de Haarstichting. Om de ovonde op de N360 bij Injem Hinne binnen op nij vernielingen oordochten. Onbekenden lutsen tientallen hectometer pieltjes en verkeersborden nu te groen. De pieltjes en borden waren op en om de ovonde F te litten. Een paar weken lien waren op hetzelfde plak wat vergelijkbus. Meiwerkers van de provincie Friesland hebben de losse pieltjes oprommen. De provincie plitsen ze gauw als mogelijk weer om. Tjoegen willen vregen contact op de nimmer met de provincie.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind.
4: Informerend en actueel.
0: RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
3: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
5: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
3: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Zaken goed behouden, haar geven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeester mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Nou, sugar is meesken. Lekker eten.
10: In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
11: Marinus Keukens?
10: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
12: Het is hier eerst koud in je huis.
13: Ja, Minco Bouwmaterialen.
14: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
15: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: 3 jaar garantie.
18: We want more. We want more.
17: 5 jaar garantie.
18: We want more. We want more.
17: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. In je oren.
20: RTV NOF. Mijn Noord Nijs. Binnen en Boetelaan.
21: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 meter lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties langs de route liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Het aantal is lager dan eerder werd verwacht. Alarmcentrale Eurocross verwacht vandaag wel 12 andere betrokkenen naar ons land te halen. Voor morgen staat de repatriëring van nog eens 3 mensen gepland. De precieze planning kan door veranderende medische omstandigheden overigens nog steeds wijzigen. De leiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland komen vandaag bijeen om te praten over de toekomst van hun landen. Voor het eerst in de geschiedenis staan in alle 3 gebieden de partijen aan het roer die los van het Verenigd Koninkrijk willen opereren. De Britse premier Burnham sprak na zijn aantreden regelmatig zijn steun uit voor meer regionale autonomie in Engeland. De regeringsleiders van Wales, Schotland en Noord-Ierland willen die lijn nu doortrekken naar volledige zelfstandigheid. De voormalige Britse premier Boris Johnson is in het westen van Oekraïne ternauwernood ontsnapt aan een Russische luchtaanval. Een kwartier na zijn vertrek van het treinstation van Yahoudin sloeg er een projectiel in. Johnson verbleef de afgelopen 3 dagen in het oorlogsgebied en reisde per speciale trein naar Warschau. Een naderende drone werd tijdig opgemerkt door de veiligheidsdiensten. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
22: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Oh, 12:30.
24: Hocus pocus. Time for focus.
0: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
1: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
24: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
25: Pakken. Zullen we even op een stoel?
26: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
25: Baasmazitcomfort.nl.
27: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
28: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
29: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
30: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
31: Ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
30: Oef, gerek.
31: Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
30: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
31: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. Na het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saudi-Arabië door een droneaanval zijn de olieprijzen vanochtend opnieuw gestegen. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: Het is ineens koud in je huis.
9: Ja, Minco Bouwmaterialen.
10: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, Perlof schuim.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
13: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig litten. Al haar strietig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
17: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de printer zaten ongeveer 150 reizigers, die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is nog niet bekend. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen. Dat volgt op het stilleggen van de cruciale Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. De 1200 kilometer lange leiding werd donderdag getroffen door een droneaanval vanuit Irak. Pompinstallaties liepen daarbij schade op. De autoriteiten hebben de olietoevoer naar de havenstad Yanbu uit voorzorg volledig stilgelegd. De leiding is een belangrijk alternatief voor de route door de straat van Hormuz. Iran heeft fel gereageerd op de weigering van Oostenrijk om visa te verstrekken aan een Iraanse delegatie die daardoor niet kan deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieschap. Iran zegt dat dit gebeurt onder Amerikaanse druk. Een Amerikaanse bron bevestigt dat de VS druk uitoefent om te voorkomen dat topbestuurder Mohammed Eslami zou spreken bij de jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen ernstig ziek te zijn. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
21: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
24: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
25: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerbe en ik let me gain.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
29: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
30: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
29: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
30: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stielen, dwarren. Hij regelt alles.
31: WOQS.nl.
32: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
33: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
34: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
31: WOQS.nl.
35: Peppe. Mike, ik bij Bab op de stoel.
36: Baarsma Zitcomfort voor een noffelijke relaxfauteuil.
35: baarsmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Bennecentrum Twinkel in Kollum had 6.000 euro ophellen van Stichting Kika. Op een speciale actiedij wie in de verskate activiteiten, een loterij en wat geld insamelen, mij help van inwenners en bedrogen uit de omjouwing. Een bijzonder moment wie het afknippen van meerdere lange vlechten. Die worden doneren aan Stichting Haarwensen en de Haarstichting. Om de oefenden op de N360 bij Injem Hinne binnen op Nijvernielingen oordochten. Onbekenden lutsen 10 hectometer pieltjes en verkeersbord nu te groen. De pieltjes en borden waren op en om de oefenden Eftelitten. Een paar weken lien waren op hetzelfde plak wat vergelijkbus. Meiwerkers van de provincie Friesland hebben de losse pieltjes oprommen. De provincie plitsen ze gauw als mogelijk weer om. Tjoegen willen vregen contact op de nimmer met de provincie. Een beeldbepalende paardenkastanje onder de Tjerke Borden in Twiesel is kapt. De lieke nog 100 jaar oude beam verleer begin september meerdere zwieren toeken naar Rijn en Huddewien. Uit nieuw onderzoek die blieken dat het toch een grutte woene kans wie op meerdere houtrot en het afbreken van nog meer toeken. Vanwege de veiligens besletten de eigenaars de monumentale kastanje verwijderen te litten. Op hetzelfde plak moet in de toekomst een nieuwe beam planten worden. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
2: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind.
0: RTV NOF.
3: Waar staat, waad en waarden.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Ah, goeie, Reitje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
7: Ja?
6: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
14: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
15: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
14: Oef!
15: Ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
14: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
15: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
18: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag verongelukte bij het Zwitserse Zoesch is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten ongeveer 150 reizigers die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog veel werk te verzetten valt. En oud-GroenLinks-politica Tara Singh Varma is overleden. In 2001 baarde ze opzien door te zeggen dat ze ernstig ziek was. Vanwege terminale kanker besloot ze haar werk in de Tweede Kamer neer te leggen en euthanasie te willen plegen. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet ziek was, maar psychische problemen had. Ze bood daarvoor later haar excuses aan. Tara Singh Varma werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: It's getting hot in here.
7: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
7: Oh?
2: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus. Time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
25: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
27: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
28: Pakken. Zullen we even op een stoel?
29: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
28: Baasmazitcomfort.nl.
30: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
32: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
33: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
34: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
35: En van speelgoed tot feestartikelen.
34: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
35: Max Voordeel in Den Boort.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. En bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. Alleen de chauffeur van de vrachtwagen raakte gewond. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Bewaking, het oer zegt horen in en rondom je bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
4: Ja, echt maatwerk.
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje mij in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
10: Ruit hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
11: Bij u is in Den Waard, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
10: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
12: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
13: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
14: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
13: Oef!
14: Ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
13: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
14: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. De Raad van State adviseert het kabinet meer duidelijkheid te geven over de onderbouwing van de grens van 500.000 vluchten op Schiphol. Ook twijfelt de Raad of de groei naar dat aantal zorgvuldig verloopt. Minister Karmans noemt het advies een opsteker, maar erkent dat er nog werk te verzetten valt. Tijdens de BRICS-top, een samenwerkingsverband tussen 11 landen, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, in New Delhi, hebben de leiders van India en China aangeboden te helpen bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. President Poetin reageerde positief. Eerder vredesoverleg met de Amerikaanse bemiddeling leverde geen doorbraak op. De regering Trump stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev en Moskou. Bij een spoorwegovergang in Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen met betonblokken gebotst. In de Sprinter zaten zo'n 150 reizigers. Die werden geëvacueerd en per bus verder konden reizen. Voor zover bekend is alleen de vrachtwagenchauffeur gewond en bleven de treinmachinist en de inzittenden van de trein ongedeerd. Tot 5 uur rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
17: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een stoel, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Peppe, mag ik bij Peppe op de stoel?
23: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
22: Baarsmazitcomfort.nl.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
25: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
26: En van speelgoed tot feestartikelen.
25: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
26: Max Voordeel in Den Bosch.
27: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij autoschade den hartog, in Serus te veen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: Als die door nog net vervang, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl
3: Mijn Toeke Camera.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Als de helte van de ondernemer stelt investeringsuur troch onwis en wisseljend oerhiets belied. Dat toch blieken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW. Ek in Friesland vernemen bedrijven daar de gevolgen van. Neffens Marcella Ensel Boonstra van VNO-NCW Noord zwarg je verorende regels, hegelesten en het stroomtekort voor onwissens. Ze waarschuwen dat bedrijven daar troch minder investeren of zelfs activiteiten naar het boetenland verpleetsen. Om de ovonden op de N360 bij Injem Hinnen binnen op Nijvernielingen oorlogte. Onbekenden lutsen tientallen hectometer pieltjes en verkeersborden nu te groen. De pieltjes en borden waren op en om de ovonden F te litten. Een paar weken lien waren op hetzelfde plak wat vergelijkbus. Meiwerkers van de provincie Friesland hadden de losse pieltjes oprommen. De provincie pleet ze zo gauw als mogelijk weer om. Tjoegen werden vregen contact op de nemen met de provincie. Bennencentrum Twinkel in Kollum had 6.000 euro ophellen voor Stichting Kika. Op een speciale actiedij wien de verskate activiteiten, een loterij en wat geld insamelen met help van inwenders en bedrogen uit de omjouwing. Een bijzonder moment wie het afknippen van meerdere lange vlechten. Die we de doneren om Stichting Haar wensen en de Haarstichting.
2: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dij.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden en er waait een matige zuidenwind.
5: RTV NOF.

0: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
1: Marinus Keukens?
0: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
0: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
5: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
6: Ja, echt maatwerk.
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte

0: keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
1: SGmaatwerk.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: SGmaatwerk.nl. Het beste geest.
0: Keukens en kasten op maat.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wordt.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje mij in beëining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
17: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
16: Oef,
17: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
16: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
17: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. Tegen de Nederlandse chauffeur van de tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte, is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse OM onderzoekt of hij schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen op het leven en raakten 40 inzittenden gewond. FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie, plus €80 extra per maand. De bond wijst op stijgende inflatie, hoge bedrijfswinsten en een krappe arbeidsmarkt. FNV wil ook werknemers zeggenschap over AI. Schoonmakers staken deze week op Schiphol en stations. Uit onderzoek van de NOS naar 2500 documenten met ruim 28.000 kamervragen blijkt dat een kwart AI-sporen bevat. Het aandeel groeide van 17% naar 26% per half jaar. Kamerleden als Daniel van den Berg en Renate den Hollander bevestigen AI te gebruiken, maar benadrukken zelf verantwoordelijk te blijven voor de inhoud. En dan nog het weer. Vanmiddag is het in het grootste deel van het land overwegend bewolkt met lokaal wat lichte motregen. In het noordoosten blijft het daarentegen droog met ruimte voor de zon. De maximumtemperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 24 in het zuiden. en er waait een matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
5: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
20: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
22: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
21: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
22: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
23: WOQS.nl.
24: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
25: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
24: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
23: WOQS.nl.
27: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
28: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
29: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
30: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
31: En van speelgoed tot feestartikelen.
30: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
31: Max Voordeel in Damwoord.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling in de nacht van vrijdag op zaterdag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam op 22 juli. En FNV eist voor komend jaar een loonsverhoging van 5,5%, inclusief automatische prijscompensatie en €80 extra per maand. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

0: installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
0: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Ah, goeie, Reitje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
7: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
8: Ja, echt maatwerk.
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
10: SGmaatwerk.nl.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
10: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
11: Bakken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een vliegtuigongeluk net over de Duitse grens bij Roermond zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstort in een veld, meldt de Rheinische Post. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. Schiphol en KLM noemen het advies van de Raad van State over nieuwe geluidsnormen op Schiphol een belangrijke stap. Het kabinet wil de regels per 1 november invoeren met een grens van 478.000 vluchten. Later is een gefaseerde terugkeer naar 500.000 vluchten mogelijk, mits het aantoonbaar stiller wordt rond de luchthaven. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug bij Rotterdam op 22 juli. Daarbij reed een tram tegen een andere stilstaande tram. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De OVV vertrouwt op het onderzoek dat de RET zelf uitvoert. Het weer tot slot. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal nog een beetje motregen vallen. Elders is het droog, maar grotendeels bewolkt. Het wordt 19 graden bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Vannacht is het droog met wolkenvelden en opklaringen. In de kustprovincies waait een matige zuidoostenwind. En de temperaturen variëren tussen de 15 en 18 graden. Morgen, Prinsjesdag, zijn er in het zuiden, midden- en oosten periode met zon. Daar wordt het regionaal zomers warm met middagtemperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan de kust is het bewolkt en kan er later in de middag een buitje vallen. Bij 21 tot 24 graden. Tot zover het nieuws.
16: Auto's keer en bepaalt dienstverzekering West-Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.
17: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf. Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
18: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
20: Oh, 11:30.
21: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
24: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
24: NOFPC.nl.
23: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
26: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
27: Zo, dat ziet er gaaf uit.
26: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
28: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
26: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
29: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
30: 3 jaar garantie.
31: We want more. We want more.
30: 5 jaar garantie.
31: We want more. We want more.
30: 10 jaar garantie dan? Dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

0: hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Als de helte van de ondernemers stelt investeringsuit troch onwis en wisseljend oerhiets belied. Dat toch blieken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW. Ek in Friesland vernemen bedrijven daar de gevolgen van. Nevens Marcella Ensel-Boonstra van VNO-NCW Noord zwarg je verroerende regels, hege lesten en het stroomtekort voor onwissens. Ze waarschuwen dat bedrijven daar troch minder investeren of zelfs activiteiten naar het boetenland verpleetsen. Om de ovonden op de N360 bij Injem Hinnen binnen op Nijvernielingen oordochten. Onbekenden lutsen tientallen hectometer pieltjes en verkeersborden nu te groen. De pieltjes en borden waren op en om de ovonden F te litten. Een paar weken lien waren op hetzelfde plak wat vergelijkbus. Meiwerkers van de provincie Friesland hadden de losse pieltjes oprommen. De provincie pleet ze zo gauw als mogelijk weer om. Tjoegen willen vregen contact op de nimmer met de provincie. Bennencentrum Twinkel in Kollum had 6.000 euro ophellen voor Stichting Kika. Op een speciale actiedij wien de verskate activiteiten, een loterij en wat geld insamelen met help van inwenders en bedrogen uit de omjouwing. Een bijzonder moment wie het afknippen van meerdere lange vlechten. Die werden doneren aan Stichting Haarwensen en de Haarstichting.
2: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dij.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: Altijd actueel. NOF. RTV NOF.

Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
10: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op zo'n oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
13: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. Bij een vliegtuigongeluk, net over de Duitse grens bij Roermond, zijn 3 mensen omgekomen. Het vliegtuigje vertrok vanmorgen vanuit de vliegschool Hilversum. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Ooggetuigen zagen dat het toestel ongebruikelijk laag vloog, waarna het met hoge snelheid neerstortte in een veld. Details over de bemanning zijn nog niet bekend. Een 19-jarige man uit Delft is aangehouden op verdenking van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een vrouw in Den Hoorn van haar fiets geslagen en aangerand. De politie hield hem aan tijdens een surveillance omdat hij aan het signalement voldeed. Onderzocht wordt ook of hij betrokken is bij 4 eerdere incidenten in de Delftse Hout. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
14: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
14: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
16: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
17: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
18: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Dit is RTV NOF.
2: Interpreteer mij René Koster.
19: Elze Mandje de Jong van Zon Rond 8 en online via rtvnof.nl. Impeteer, mij René Koster.
20: Goeien en impeteer ik nog bij Amarins Geveke, die zit Chinoomi. Welkom Amarins.
21: Dank u wel, René.
20: Wij kennen Dookje, want wij kennen waar. Uit een vier verliezen waarin wij collega's wieën bij Omroep Friesland.
21: Klopt het.
20: Maar door zit je nou, omdat de nieuwe directeur van Museum Dokkum is. Dat liek mij een mooie onleiding om eens even met die te praten. Om eens een idee te krijgen van waar is dat nou. Dat Frommeske dat de baas wordt van die musea daar in Dokkum en boppen Dokkum. Maar ik een idee te krijgen wat die plan binnen en hoe zo zijn oor de ontwikkeling van het in en oor zit. Nou, dat is de eerste uitsturing naar de simmer. We moeten er even een beetje inkomen. Dat geldt net van weer, want ik geef gewoon altijd terug. En docht ik jong de techniek weer en zorg ervoor dat het u zo te jaren en te zien is wat wij je doen. Amarins Geveke, haast nog altijd wat mij omrop en zo?
21: Ja, wist. Ja, als ik hier zo heen riet en dit zo sjog en alles even jaren en hoe het hier reilt en zeilt. Ja, ik vind het prachtig. Ik ben ooit begonnen bij Mercurius. De lokale omroep in Ljouwert. En ik hier een hekel aan squallen. En ik dacht, ik weet geen enkel idee wat ik willen moest of zo. Ik voel alles lekker stom op squallen. En totdat ik stage roen bij de lokale omroep. En wij hingen toen echt nog het dikke glok dat in die stage de laatste Alversterrentocht ontnota verrieden waard. Dus dat we cowboys en indianen en wij koeien alles.
20: Ja.
21: En dat weer fantastisch. En toen wist ik, nou, dit werk. Ik word journalist, radiomaker.
20: Ja. En toen ben je aan het werk aan bij Omroep Friesland.
21: Ja.
20: Maar dat is Friesktalig. En dat ben net al een meisje die uit Ljouwert komt.
21: Nee, ik koer geen wit Friesk. Of tenminste geen wit. Ik hier een boervrouw, boervrouw Saapke, die praten Friesk. En Beppe, ik hier een Beppe. Maar ik zei Joodje in de band in mijn eerste weken bij de omroep. Want ik dacht, dat is jij.
20: Oh ja.
21: Jo en jij, dat ja. Liek het wel op elkaar.
20: Dus daar had ze het Friesk echt leerd bij het verslagjouwer wezen.
21: Ja, ja, en we hier natuurlijk onder oren Afke Meekma en Simone Scheffer. Die waren heel streng. En alle keren had ik enthousiast waarom kwam van een klusje mee. Ik heb het zo leuk gehad. Ik was zo leuk dit, zo leuk dat. Dan kreeg ik de deksel weer op een oor. Maar is voor Fries praten, hè? Zijn ze dan.
20: Ja, maar goed. Ja. Dat had even een skoftje te worden. Ja. Maar dat is nevens mij helemaal goed gehad.
21: Ja.
20: Want de best van Friestalig had dat maar kennen. Ja. Toch? Is het op pad van een identiteit?
21: Ja, dat viel wel zo. Ja. Ja, ik heb in die jaren bij Omroep Friesland. Wat sowieso, dat zou ik elke keer een oren hier de wollen als het begint met werken, nog eerst maar vier of zes hier regionale omroep of lokale omroep. Want ik heb zo volle leerd, ik had er nog alle dagen willen van. Ja, en de provincie is mij daar toch echt heel leer worden en ik heel eigen toch, ja.
20: Je komt overal.
21: Ja.
20: Je komt op het boeren hier, je komt in de ziekenhuizen, je komt in de bedrijven, je komt in contact met de gewone mensen.
21: Maar
20: met
21: de politici. Eerste keer dat is de eerrekken van het wetterskip onder regen krijgt. En dan maar staan een oerenletter 12 minuten radio van meidje. Dat soort van dingen. Dat stinkt nou, ik heb helemaal geen enkel idee, toch?
20: Nee.
21: En of een steertekeerkomst. Ik dacht, jeetje jongens. Wat een geklets hier, ja, wat maak je bij?
20: Maar het voordeel is dat Johan van der Tsien inwenders dat ik ga. Precies hetzelfde.
21: Dat is echt niet.
20: En als dan iemand die dat weer kent, het verhaal brengen mat en uitlezen mat en vertellen mat, dan had dat alleen nog maar vadiel. Maar dat is zo het begrip. Begrepen de meesten natuurlijk.
21: Ja, precies. Ja. En kwamst ik bij het kattenvrouwtje thuis? Of moesten de drugsproblematiek op een wijze? Maar elke iemand. Ik vond dat, ik had er nog eens alle dagen een heel soort plezier van.
20: Ja, wist er toch wijgong. Gast van allerlei oren dingen. Ik nog die, daar hebben we dadelijk ik nog wel even over. Maar gast ik een hele kenmerkende stem. Het zou mij net vernuwen dat er nou meisjes thuis binnen die denken van nou die stem die herken ik weer.
21: Ja.
20: Hier nu toezenden.
21: Ja.
20: Wist er wel eens op ons prutsen?
21: Ja, vliegende weken nog. Ik kwam binnen bij de kantine van mijn eigen werk bij het museum. En ik jou in een hoorn. En die zei, oh, ga maar eens, dat is Omroep Friesland. Wilst ik ben daar in 2000 zo'n wijging. Ja,
20: dat zei je, dat 20 hier. Ja. Ja. En nou zitten we inderdaad in Oeren, waarom dat zo de nieuwe museumdirecteur bent van Museum Dokkum. Ja, het is eigenlijk een stichting dat meerdere musea onderjaren, even officieel.
21: Ja. Ja, dus we hebben Dokkum, maar we hebben in Moddergat natuurlijk die fantastische Fiskushuskes. En het granaatfabriekje.
20: Het granalenfabriekje, dat jet er ik bij.
21: Dat jet er ik bij, ja.
20: Dus de exploitatie van die treien.
21: Ja, is een stichting.
20: Dat valt al hier onder die.
21: Ja.
20: Haast toch het fatsissen?
21: Ja, dat maakt toch blikend waar natuurlijk. Nee,
20: dat is toch zo. Nee, ja. Haast het fatsissen. Of vertel het toch wat nijs.
21: Nee,
20: was
21: precies.
20: De basis.
21: Nee, precies, precies. Ja, nee, maar ik bedoel, ik maak natuurlijk de hele cultuur nog kenleren. En,
20: ja, of zo. De bist op 1 september begon, dus is nog maar correct.
21: Het
20: is
21: nog, ja. Maar de baas wijzen en de baas...
20: Ja,
21: Wurrenwollen en de, nou ja, dat zijn natuurlijk 12 verschillende dingen. Ik mag me nog inwerken.
20: En inlezen en neem maar op. De onleiding dat er een vacature weer een hele verdrietige. Ja. Hans Groeneweg verstoort plotseling. En daardoor moest er een nieuwe directeur komen. Koest u hem?
21: Nee, maar ik heb wel een heel soort over hem jet intussen. En een man die hem oegrieselijk inzet had. Heel geliefd. Hoe zei ze dat in het Friesk?
20: Of zit het samen met een begrippen die ik wil.
21: Ja, en die hem OSA inzet had, maar alles wat er in hem hier, dat beeld krijg ik heel bot. Dus dat ben Grutte Squon om te filmen. Ja.
20: Kerst vernemen ik in het museum om jou en dat er nog mist werd?
21: Nou ja, wat er in alle geval net west had, is een oerdracht, hè, dertrog. Dus er ben ik een heel soort vragen.
20: Losse eindjes?
21: Ja. Ja, er is een interimmer geweest, Ton Stierhout. Die had het hartstikke goed en heel wie is mij. Maar die had natuurlijk, die had zich maar op een winkelpost. Maar die had net alles oppakt. Want die denkt, nou ja, dat maakt een nieuwe directeur doen. Dus er liggen grote vragen. En zowel Hans als de directeur daarvoor, wie een sammelers in hart en nieren. Dus er leidt een soort.
20: Ja, en daar must ook wat mee. Nou,
21: ja.
20: Maar toen kwam op een gegeven moment dus die vacature en die zie je in de krant. Het museum Dokkum vreegt een directeur. Toch toen vond hem dadelijk, dat is wat voor mij?
21: Ja, nou ik had altijd nog wel de wens gewoon om een museum te besturen. Net al te grut. Dus nou ja, in een van de lietsere sterren van Friesland. Dat liek mij altijd nog wel een droom daar. Ja.
20: Ja, maar dat hier krijgt lieke goed het Marten naar Hoes wezen kennen of zo.
21: Of, ja, eigenlijk wel, ja.
20: Want Koestel Museum Dokkum, hier is er wel eens west.
21: Nee, eerlijk zijn net. Ik had er natuurlijk west voordat ik mijn brief schreeuw. Want ik dacht maar wel even zeggen.
20: Ja, precies. Ja. Even werd het.
21: Dat heb ik in Dokkum in Moddergat west. Ja. En
20: dat is misschien van het werk. Ik wil eens als slagjouw in het museum
21: nog,
20: west.
21: Ja, Genker nog net.
20: Oh.
21: Moddergat wel bij de Vissershuskus. Maar in Dokkum wie ik nog nooit west. Natuurlijk bij de vlaggencentrale en bij de gemeente en bij Wilhelmina, denk ik. De pepermuntjes hebben we natuurlijk. Ja. En het AZC, hè, dat soort plakken kaamst. Maar het museum wie blik ben nooit...
20: Of kreeg op het moment als to...
21: Of er had een oorverslag, west. Dat ken
20: want ik had er wel een paar keer west. Ja.
21: Oh ja,
20: misschien
21: precies.
20: Had ik het wel zelf op ontrunnen, dat ze kennen.
21: Ja,
20: maar goed, dan ben je de nodige directeur. En daar haast wel even vernaam van wat voor museum altijd is.
21: Ja.
20: Haast ik een soort opdracht mee kregen? Want wij zie je een directeur die dat paard met het museum uitgit?
21: Eigenlijk net, nee. Maar ik zorg wel allerhande opdrachten.
20: Zoals?
21: Nou ja, wat het in Moddergat hebben we natuurlijk een hele mooie nieuwe opjefte. Met een waardvoers aanvraag die takkend is. Dus daar leidt een plan voor goed 3 miljoen. Om dat granaatfabriekje Heundel te verbouwen. Met een stukje nijbouw erbij. En die fiskushuskus helemaal bij de tier te brengen. Dus dat is echt een fantastisch mooie grote uitdaging.
20: Wacht even, de fiskushuskus bij de tier te brengen?
21: Nou ja...
20: Ze moeten toch alsjeblieft wel hun...
21: Tuurlijk, maar goed.
20: Je komt hier naar je keuken zien.
21: Maar het maat ek, hè, klimatologisch.
20: Ja.
21: Je maat ek, zwaar je dat het goed behandeld wil.
20: Museaal bij de tiet brengen.
21: Precies. En in Dokkum, ja, daar ben de gebouwen toch verorderen. Dat is een heel soort achterstallig onderhoud. En dat wacht het eigenlijk al een skoft op de vraag. Daar had Hans ek mij ondergong west... van verhuizen of heel bot verbouwen. Ja, dus daar moet een antwoord op komen op die vraag. Dus dat is ook een hele mooie grutte uitdaging.
20: Maar verhuis je van het museum is ik een optie?
21: Ja, naar de kerken in het centrum. Dat zoen ze het liefst willen.
20: Wat de huidige katholieke kerken.
21: Kerken. Ja. Dat is natuurlijk helemaal midden in de, ja, in de stad.
20: Mooi plak. Mooi
21: gebouw. Heel mooi plak. Prachtig gebouw. Maar goed, de eerste ramingen die ik zoen heb binnen 6 miljoen. Ik denk dat dat voorzichtig is. Dus, en ja, Soetelieve Gerritje is altijd op een paard dat ik hem ziekje. Dus maar we dat maar even naar Sjen. Ja. Moeten we dat alweer van mijn koor krijgen. Ja,
20: het
21: is maar
20: net
21: dus
20: de rijkste
21: mooie
20: gemeente, maar goed, als er weer fondsen binnen. Hè, kreeg ik dat je nou in Moddergat ik broeken kennen.
21: Ja.
20: Dan weet je het maar nooit.
21: Nee. Dus, maar er is ook mooie
20: goeie opdrachten, flinke opdrachten.
21: Ja.
20: En, nou, dus zei het al, het feit dat ik bij de omroep werken ga, dat maakt het dat ik eigenlijk heel breed oriënteer. De dingen die stenij die in haast helpen, die deed ik weer met die functie. Misschien maar eens even terug herinneren.
21: Ja.
20: Toen ze bij de omroep voortgongs, dat haast toen die?
21: Toen ben wij naar Schiel verhuizen. Ik weet toen krek mem.
20: Ter schelling voor de minder Frieske Vriezen.
21: Ja.
20: Maar
21: de Schelling. Ja, wij, de oudste wie toen een Jelier. En wij hielden de droom om ons gezin op het eiland opgroeien te litten, de band. En dat is slagen, daar gaan we tol weer wennen.
20: En wat voor werk die is daar?
21: Ik gaf daar eerst ondernemer west. Bedrijfsuitjes organiseerd, huskes verhierd, himmelen. Ik ga nog werken met Peter Miedema, die nu directeur is van het Jopie Huisman Museum. Dus dat vind ik ook weer heel erg leuk. Dat is mijn koor dan toch weer zin komt. En ik ga daar in de gemeenteraad zitten, fractievoorzitter West.
20: Voor de VVD?
21: Voor de VVD. Intussen geen lid meer.
20: Misschien dat we het dadelijk nog wel even
21: horen. Ja, misschien dat we het dadelijk nog even
20: horen. Het feit dat ze het direct achter ons zei.
21: Ja, nou ja.
20: Dat zei het misschien
21: ook. Ja, ik hoor het mezelf net meer uitlezen. Nee, dus ik een oor net meer.
20: Maar in elk geval, toen wist ik maatschappelijk actief.
21: Ja, en hij is dat, en daarna dus directeur werden van de Volkshagen Skwalle. Ja, in het bos, in Hoorn. Een prachtig, prachtig plaats.
20: Schielgerloon. En daar kwam dan ik weer dat Frieske,
21: ja,
20: en dat Frieskzinnige misschien zelfs, ja, wel, kwam daar ik weer mooi bij.
21: Ja, zeker. Dat was prachtig, ja. Ja, dat was fantastisch. En ik hier nog net jeder leerling doen. Dus dat was echt wel een steile leercurve, nemen we dat. Een grote uitdaging.
20: Ja, zei ik wie dat famke dat niks aan leren vond. Ik woe ik net naar Skwalle. Dat boeide me al hier net.
21: Nee, maar ik had heel erg van werkje. En ik maak heel graag werkje.
20: Ja, dan wil je directeur van de Volkshagen Skwalle. Dan wil je directeur van een museum.
21: Ja.
20: Daar zitten, neem ik aan, in theoretische scholing, ik nog wel een paar stappen tussen.
21: De leerschool van het leven?
20: De leerschool van het leven, Savisa. Maar ik nog wel een theoretische, neem ik aan. Hast allerlei cursussen die?
21: Nee.
20: Nee, je kent mij niet.
21: Ik ben zakken van AVOEK A, doe ik bij de omroep.
20: Ja, maar dat is dan misschien om museumdirecteur te worden het minst belangrijke diploma.
21: Ja.
20: Maar je kent zonder diploma's wel directeur van een museum.
21: Nou ja, ik heb een HBO-opleiding. Die ga ik wel aanmaken voor ik stage.
20: Nee, maak hem je even zwart.
21: Nee, en ik heb in de gemeente Rijekamer nog een kadertraining. De opleiding die hem bij de VVD hoort bij de kadertraining. Dus dat is wel vrij heeg, Nijenrode.
20: Nou ja, dat, maar goed, even de vraag dat Famke
21: maar ik denk,
20: dat net van leren houdt,
21: ja,
20: had wel gewoon een HBO-opleiding. Die,
21: ja,
20: dat daar geen misbegrip
21: nee
20: over
21: had. Nee.
20: En die Volkshagen Skwalle,
21: ja,
20: wie dat nou zou leuk omdat het op Schielge weer, van, ja, of hier is het vond dadelijk, ik wil eigenlijk die leerling jou aan de kant wel op.
21: Ja, nou ja, ik weer natuurlijk bij de omroep, heb ik dat dus in mijzelf ontdutsen, dat ik hard van werken en dat ik mij graag inzetten wil en dat ik een hele grote nieuwsgierigheid heb naar alles wat er te leren is. En doet wij naar het eiland verhuizen weer het idee van nou, ik kom meer thuis wezen en eten sieren en al die dingen. En, maar ik kwam erachter dat ik mijzelf mijn naam hier bij het eiland en dat ik er helemaal niks aan vind om thuis te zitten en eten te sieren. En
20: Maar het wil gebeuren, maar ik altijd ken wat oren dingen.
21: Ja, even. Dus ik waard heel gauw, viel ik mij opsluiten in dat huis. En kwam ik bij de ondernemersvereniging in het dorp. En nou ja, organiseerde ik die bedroosuitjes. En dacht ik, nou, ik had als journalist altijd al een grote nieuwsgierigheid hoor naar die politiek. Want wij kwamen natuurlijk een soort in oorreizing mij. Gemeenterieën, wethouders, hoe werkt die besluitvorming?
20: Ja. En dat gaat hem alweer ontwikkelen daar op Skielge.
21: Ja.
20: Maar dat ideaalbeeld als het eerst van mij daar verder ontwikkelen, had dan ik weer een punt, want dan kom je toch weer naar de verste wal.
21: Oh ja, precies. Ja, nou ja, ja, dat klopt het. Want ik weer zij hier directeur van de Volkshagen Squallen en ik hier vier of vijf keer de eerfolder maken en toen dacht ik, ja, dit haak ik nou eigenlijk wel makken.
20: Ja. Ik heb wel zien in ieder geval, maar.
21: Ja. Nou ja, en ik dacht. En ik wiskierde intussen. En in 2009 is dus huid verstoren. En dat was eigenlijk het moment dat ik voelde. Ik wil waarom. Toen viel. Ja, ik weer bij mijn broer. Ik weet nog de dij naar de Utveert van dus huid. Logeerde ik bij mijn broer. En ik gaf in die tijd dat hij slim ziek weer. Moesten wij een heel soort op een del. En dat was eigenlijk het moment dat ik een hekel kreeg aan de boord.
20: Oh ja.
21: Want die stuurde werd ik weer. En ik hoor net zelf dat werd er oor. Had ik daar waar
20: de regielijn net bedacht.
21: Of nee. Daar kwam een hele grote frustratie. Dat ik dacht, ik pak nou een grutte aan bij mijn cement en ik. Er is nou een die gewoon van haas naar je west. Ja,
20: ja dat is en gelukkig net gebeurd, nee. Maar dan ben je wel naar de verste wal.
21: Ja, toen moest ik waarom. Ja.
20: En ja, toen moest ik wel wat doen om in een onderhoud te verschillen.
21: Ja, vanzelfs. Ja, dat. Ik koer in april 2020 terug bij de Moana als haatredacteur. Dus dat
20: de Moana bleert op het merk van cultuur, literatuur, kunst en neem maar op.
21: Ja, en ik kwam waarom als presentator van Iep en Up. Daar ben ik toen al begonnen toen ik nog op het eiland wenne. Iep en Up weer een debatprogramma wat begon weer in de tijd van culturele haatstijd.
20: Ja, 2018. Ja. Hartstikke leuk. In Neushoorn.
21: Fantastisch
20: alle programma. Alle weekend leuke themaprogramma's. Ja. Mijn publiek en nieuwsgierige gasten.
21: Ja. En ik wel, ja, toch, ik werd inderdaad waarom hij die brede nieuwsgierigheid vierde. Ik vond het prachtig om te dwaan. Maar toen kwam corona en een debatprogramma mijn publiek is net mogelijk in coronatijd.
20: Het is net waarom, Kamer, dat is wel spietig, want het droeg wel bij, zeg maar, ik gewoon het beroezende karakter van. Van Jouwert en cultureel Jouwert en alles wat hem daar aan speelt.
21: Ja, prachtig om te weten.
20: Maar dadelijk even verder haar uit het museum. En ik hoor allerlei oren dingen.
21: Ja.
20: De vragen die het nooit stelt worden, maar er het meest dat doggen, komen dan onder water. Maar eerst even muziek. Een muzikale onderbreking. Mijn muziek die zo uitkeersen had. En we beginnen eerst naar de Eurythmics en Aretha Franklin. Waarom stie dat als eerst op het liedje?
21: Ja, nou jij maar naar de tekst. Hou het eraan, Steven.
20: Doen we dat voor dadelijk.

0: Ja, de muziek uitkeerend terug Amarin Scheveke, de gast van de Jong. Muziek van de Eurythmics en Aretha Franklin. We moesten even goed naar de tekst, Harkje, dat iedereen net echt van kwam. Maar nee. Even kwart zijn, wij kwamen het op deel.
1: Nou ja, ik ben een feminist. Dus ik dacht, dat is misschien een mooi onderwerp om het even over te houden.
0: Een feminist?
1: Ja.
0: Of maakt dan steeds een feministe?
1: Dat maakt het me niks uit.
0: Ja, nou nee, maar dat wil ik van hoe scherp ben we dan?
1: Ja, nou, ik weet
0: het
1: ook heel scherp.
0: Ben je een directeur of een directrice?
1: Nee, directeur.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja,
0: dan ben ik een feminist.
1: Goed.
0: Zullen we dat ook
1: maken? Ja, goed. Ja.
0: Maar waarin uitert hem dat?
1: Ja, nou ja, wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer, maar ik heb daar dan zin voor Famke, Frommerske, denk ik, goh, hier staat exeint in een man die je ziet.
0: Want hoe hij als een Frommerske?
1: Ja.
0: Nou, dat is toch gewoon een mevrouw? Of een Frommerske, dat
1: ja.
0: Oké. Okay.
1: Wie staat zelf net? Ja.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Nou, misschien niet, dat was zo.
1: Ja, ik heb altijd het gevoel gewoon, doet ik begon ik bij de omroep, dat ik groeien koe en wijze koe wat ik boer. Maar ik weet toch wel inderdaad het famke. En Lietz ook nog, hè, Lietz maar Kriegel. En dat is alweer hahaha en leuk. En oh, dat famke, dat wordt ook maar directeur. Nou ja. Dus dat vond ik.
0: Maar dat gaat hij wel eens
1: dat
0: in
1: vind
0: paad
1: ik nog
0: zitten?
1: Altijd wel. Dat ik denk, nou, in het paard zitten weet ik net. Maar ik denk, ja, wanneer komt dan de tijd? Ik ben nu 52. Dat is geen liedskriegelfamke meer best. Ja. En wils directeur best. En nou. En ik had nog heel tijd. Ik ben mem worden van u doet Joring. Ik ben mijn band, de allerleukste band van de hele wereld op Oostoorn. Maar ik had wel vernaam dat in mijn carrière toch een lastige tijd weer. Ik vond het heel ingewikkeld om de zwarg te combineren met wat ik eigenlijk wil. Ik wil Ruud, ik wil wat dwaan, ik wil van budgetting wezen. En maar die band die moesten verzwarger worden. En de man die het net, want die...
0: Vooral je wraksel je naar mij en
1: dat is
0: je
1: toch,
0: net.
1: Nou,
0: volle minder.
1: Volle minder. En de leenkloof is toch nog, ik geloof, 0,5% en in de culturele sector 14%. Dat is toch omdat wij als vrouwen minder verdienen. Omdat we dat blijkbaar als meerskip met elkaar nog altijd vinden.
0: Dus en dan zorgt dat ik als een taak om weer eventueel de barricade voorop te gaan.
1: Ik vind dat een groot onrecht. En onterecht. Want wij werken like hut als man. We zijn likwaardig. Het hoeft net omdraaid te worden. Ik wil net zeggen dat wij beter binnen als man of oors. Wij zijn gewoon volslijn likwaardig. En we maken het met mijn koord waan. En dat vind ik echt belangrijk. Dat wil ik echt graag. En dat moet verteld worden.
0: Ja, nou, heel goed als dat even zeist. Ja. En mij ik nog even op mijn noemen, zoals mij kennelijk uitspraken die ik...
1: Nee, nou ja.
0: Net helemaal goed, die in haar. Maar clear, maar goed als het zeist. Maar even over het museum. Want we willen even de toekomst, we willen een toekomstbeeld van het museum schetsen. Graag terugdij.
1: Ja.
0: Waarbij we dan meenemen dat het heel onzeker is. In Dokkum weten we net niet eens wat voor locatie altijd wordt. Maar wat zou die een ideaal beeld wezen? Welke kant zou het opwollen?
1: Ja, nou ja, daar moeten we dus nog even bij vertellen dat ik 1 september begon ben. En dat ik eerst naar alle mijnwerkers luisteren wil. Maar wat ik zelf denk dat de dringend wezen moet zoeken, is een museum wat modern is. Als het gaat om het gebouw, dat het werd in de tijd kan, werd het verhaal verteld wordt van wat is Friesland. En dat binnen alle jaar mooie verhalen. Dat is Bonifatius en de admiraliteit. Maar misschien is dat wel breder. Hoe het Friesen tien uur het leeuwen stellen. Ik zou dat wel mooi vinden zelf. Maar goed, dat is heel persoonlijk. Om dat breder te loeken. Wat is dat toch in die Friesen? Dat die mensen dit wat komen te vertellen. Dat ze dan zeggen van, oh echt net. Wij bepalen dat lekker zelf.
0: Bonifatie speelt het even zelfs een rol in.
1: Precies.
0: Maar als de locatie al de tjerken worden zo, dan,
1: dan
0: speelt het dat misschien nog sterker.
1: Dan kun je dat verhaal heel mooi breed vertellen, denk ik. Ja. En dat is wat de rol is van een museum. Dus het is midden in de
0: museum. Vaak ik, er staan vitrines en daar leiden al het gewot in.
1: Ja.
0: En daar leid dan een plaatje bij, een kaartje, dat opstier wat het wie en hoe oud dat het wie.
1: Ja, precies.
0: En dan moest je daar dan bij Del erin, dan kon je, nou ja, dat wat wie is er van
1: buiten. Ja, precies.
0: Dat bin musea net meer. Hè?
1: Nee, no,
0: er moet wat gebeuren.
1: Nou, zo het zou wezen, Matten, dat we zeggen, nee, oké, welke, wat hebben wij in de collectie, wat het verhaal vertelt, wat we vertellen willen. En hoe kunnen we dat dan stadsdeel zetten in de gebouwen, dat ze het erinner is en dat ze het verhaal ek daarin krijgt.
0: En voor Ben dat ze wat waan kennen?
1: Ek. Dat kan natuurlijk op alle niveaus. Hè? Je moet op, ja, op het niveau van Ben, maar ek mensen uit Duitsland. Hè? Ik ren nu een paar weken roen in Dokkum. Het is al je Duits wat ik ken.
0: Ja. En die moeder had ik niet alle gedachten.
1: Ja. En je wil ook van mensen die het misschien minder goed lezen kunnen. Of die het misschien wel blind of doof binnen. Of in een rolstoel zitten. Dat je wil het voor elke nieuw.
0: Tagonkelijk is meer dan een lege drompel.
1: Ja.
0: Dat een rolstoel doorheen kan. Ja. Maar het is ik het verhaal zou vertellen dat mensen het begrijpen.
1: Ja. Ja. Ja, heel soort zin in. Ja, prachtige uitdaging. Ja.
0: Maar ik heb me intinken dat ik zei van ja, ik ben een kerkdirecteur. Ik wilde eerst even hier wat horen, meestal van ideeën en haar.
1: Ja.
0: Ik wat ja, de mogelijkheden binnen.
1: Ja. Ja.
0: Maar dit is wel een mooi vergezicht als het schetst hast. In de tussentijd dat de muziek draaide, had ik een paar vragen uit het bekende Dwarskehellen, de Libbesvragen. In twaalf hebben we een rondlijn van de vijf. Want ze binnen de spelregels hier, maar de bureau wil draaien oer. Wat had hij sterker maken?
1: Ja. Dat zijn alle mooiste dingen en alle slechtste dingen, denk ik, die het mij makkerst.
0: Kun je binnennemen?
1: Nou, het versterren van uzheid. De skiering, dus dat het gezin uit het koor valt. Was het, wees mij mijn koor onbegoen, wees mij een, ja, een, toch een oor idee.
0: Ja.
1: Memwurren. Misschien is memwurren nog wel de gruste objecte. Ja. De gruste uitdaging. Ja, en het mooiste tegelijk. Ja.
0: Ja, maar dat is,
1: de mooiste objecte. De mooiste objecte, denk ik. Ja.
0: Ja. Ja, want het gong ik hoe sterker worden. He, dat, dat wie dan met name de vraag. Maar dat had hij een soort van kracht ik bracht.
1: Ja, het is net eenvoudig, vond ik. Het had, ik vond het ingewikkeld.
0: Ja, maar daar had ik al een paar dingen hoe zijn.
1: Ja.
0: Maar goed, oké, uiteindelijk is het in die zin positief, de beste sterker.
1: Ja, what doesn't kill you makes you stronger, toch?
0: Ja. Ja. Wat is de grootste fout die smaken haast?
1: Ja.
0: Dat weer de volgende.
1: Ik zie natuurlijk de Shanna die vragen. Ik denk dan toch. Maar het is net, ik viel het net als een fout, maar wat het misgingen is dan toch het verlies van het gezin, hè, wat je opbouwt. Hè. Ik had absoluut nooit spiet van horen dat ik daar een punt achter zet had, maar het is wel iets wat je hele verdere leven bijbleeft. Doos zei de stek, ik heb een samengesteld gezin. Er ben toch altijd weer van die momenten. Mijn Christ of diploma-uitrekkingen of wat ik, dat gezin, dat is kapot, dat heb ik toch kapot maken. Ja, en dat.
0: Zes toch?
1: Nou ja.
0: Ja. Ja. Er zit altijd een hele verdrietige kant om.
1: Ja, en een hele.
0: Maar het is ik nooit een besluit dat samen even naam wordt of zo. Tenminste, eigenlijk nooit.
1: Nee.
0: Dus daar zit altijd een heel stikskierdenis voor, maar ik achteraan.
1: Ja.
0: In die zin is het inderdaad wel een kantelpunt dat het libben daarna nooit weer zou worden zullen zoals het hem aanvankelijk te ontwikkelen.
1: Ja, ja. Ja, precies.
0: En dus, dat is verdrietig.
1: Ja, ja, ik zou het, ja.
0: Maar ik voel het net.
1: Ik heb het net fout in. Ik heb dat altijd heel zorgvuldig. Of heel zorgvuldig. Dat klinkt echt gek alsof dat een operatie is. Weet je, van tevoren van alles voor uitstippelen.
0: Maar we begrepen wat was bedoeld.
1: Ja, ik heb naar de band daar altijd een heel leef warm huishouden intact houden kind.
0: Ja.
1: Dat, dus daar ben ik wel grutsk op.
0: Nou precies, die mogelijkheden ontstaan er vaak weer. Daar komt ik weer een nieuwe kracht bij. En wanneer had je voor het laatst gehoord? Dat wie je de tweede vraag uit het waske.
1: Dat weet ik dus eigenlijk net zo goed meer. Dus dan moest ik toch dat betinken onderwijs volgen. Ja.
0: Maar dan ben je misschien meer van het genieten dan van het gehoord. Ja. Dat ken ik nog. Nou, praktiseer er nog even, ja. even door. Dus misschien dat er dadelijk
1: nou, ja, je,
0: nog...
1: Ik brek wel gauwer, denk ik. Als exoent ik toch men ben. Ja, er komt toch een... Er komen alle keer een lagen bij, ik denk ik. Hè? Dus wat je... Dus de vraag is, wat had hij sterker maken? Ik denk alle keren als het komt te steen van een nieuwe uitdaging in het leven, komen er lagen bij. Indien. Daarom haak ik de werk een vraag van hier vooruit of hier waarom. Ik ben altijd heel wies mij het no. Want ik, ja, je groeien als mens. En dat is heel waardevol. Ik ben daar heel wies mij. En dat maakt het je... Ja, soms kwetsbaarder. Leerst ik om lagen weer uit te pellen, denk ik. Omdat het belangrijk is om dat gevoel dat te litten. Omdat het ik verneemt dat een heel soort brengt. Hè. Ik hou in mijn puberteit en de skering van zijn eigenheid. En met hem heel lang erdoor tegendien. Zo van, nou, ik wil het alleen net weten. En dan hoef ik het alleen net te voelen. Maar het is ook juist, als je ouder wordt, heb ik het gevoel, dan kies ik weer wat uitwaan. Ik kies die morgen weer wat zakje litten. Ja, en okay. Het wil weer al je vielen. Dus het, ja, ik ben, je wist mooi, ja, ik vind dat als meisje groeist en mooier rust als ouder rust. Ik vind het een mooie tijd. Ik geniet je van het.
0: Zolang dat je zoom binnen.
1: Ja, nee, zeker.
0: Zeker, ja. Zeker. Ik denk dat volslijn onderskrullen.
1: Ja.
0: Nog even een pad wat al even onstipt is. Die politieke carrière. Op periode dat je op het eiland zit, hartstikke actief was voor de VVD in de gemeente hier.
1: Ja.
0: Dus hij vond dadelijk, maar daar ga ik een punt achter zetten, ben ik geen lid meer van. Is er een soort bekeringsmoment geweest of zo?
1: Nee, ik denk dat heel stadig gewoon groeit is. Het is natuurlijk, ik kom uit een liberaal nest. U zei het wie zeker VVD's hebben. Ik ga wat van huis uit mij krijgen. Ik ben ook nog heel tijd liberaal in die zin. Dat ik wil dat we alle jaar u zo volle mogelijk de kans krijgen om u te ontwikkelen. Onderwijs, dogmaar, groeimaar, ondernemmaar.
0: Net pamper je litten, maar
1: nee,
0: zelfs.
1: Ja, dat deel je ook nog heel tijd in. Maar die vrijheid komt wel mij een verantwoordelijkheid om ek een pansje sop te brengen naar Woordman als het minder gaat. Om eens om te sjen naar je nijste en ek je minder nijste, maar om te sjen naar mijn koor. En dat is in de op het eiland natuurlijk sowieso, denk ik, nog meer als onder de wal of in een grote stad, hechte meerskip. Ja. Dus die hele. Gemeente Rie, daar wie ik, op dat moment is er helemaal geen sprake van links of rechts. We dachten het al hier van dat eiland. Hè? En eigenlijk dat het een beetje op zijn eigen manier. En natuurlijk, zit je dan als VVD'er, we jou het ondernemen romte.
0: En als minder regels.
1: Ja, en als PvdA of pro, zit je van nou ja, maar we moeten vol erom denken dat het net. Nou ja, ja. zou wat meer. Dus, en in die zin denk ik. Jou die ondernemer maar romte. Dat zit er nog heel iets wel in. Je moet werkje kennen en je groeien en ontplooien kennen. Maar had ik de televisie en de radio en social media en die mensen die ter mijn koor het leven een zuur meidje en skellen en denk ik
0: politieke
1: jongens,
0: klimaat, dat is het beste.
1: Nee.
0: Nee.
1: Het is alleer Jim McCoor.
0: Hoe komt dat?
1: Ja, ik denk toch dat de krantenkop van de volgende dij is belangrijker om tinken de politici, om de stemmer en de kiezer voor je te winnen dan die lange termijn. Hè. Ik heb ook de Aronie en mijn inzet van het ministerie van de toekomst. Wat hem ek inzet voor, jongens, litten we nou af van moon en joert. Natuurlijk heb ik ek een hedonistische kant en vieren we het nou en het leven en genieten we. Maar
0: die doelen op een lange termijn.
1: Jongens, de hele wereld geert toch naar de galemiezen zaten we nou dwaande binnen mijn koor. Hè? Ja, plantje bemmen en pas een beetje op elkaar en investeren in onderwijs en net in bommen. Ik werk haast een pacifist. Het werd heel iets slimmer, ja. Ja. Naarmate ik ouder werd. Maar ik vind het zo spietig goed waar mij en mijn koor omgingen. En die polarisage en het chimmerkoor. En die vlaggen op een kop, overal. Ik denk, jongens, praat met mijn koor. Luister je met mijn koor. Zet die verschil naar de kant en zorg even naar het meer skippelijke. We hebben zo'n mooie wraad om op te passen met mijn koor. Het hoeft net zo ingewikkeld te wijzen, denk ik.
0: Nou ja, met zo'n mooie filosofische analyse. Maar we maar even naar de muziek. Dan kunnen we daar nog even op praktiseren. Want er is hier nog een mooi rijstig, beetje sensueel misschien wel, noem maar op, van Barry White.
1: Oh ja, eigenlijk past nou toch echt John Lennon.
0: Ja, ben ik even er dadelijk mee uit.
1: Want dit is een git, op het oor in mijn leven, maar dat meldt niks.
0: Was dat eerst vertellen of?
1: Maar nee, we jaren eerst wat.
0: We jaren eerst ja, even. Nou, Barry White.

0: Ik zou dit als een hele grote man op zo'n podium steen, maar het zwingt wel alle kanten uit. Dus, ja, disco van de bovenste plank, ja. Maar wel met een sensuele stem.
1: Zeker, dat zeker. Dan wel. Ja. Ik hier deze, ja, dat wil ik toch even vertellen.
0: Ja, vertel.
1: Ik hier deze trojoen, omdat we natuurlijk krijgen voor de skiering en het verdrietige part. Maar ik ben zo'n 2 jaar waarom bij mijn jeugd leefde.
0: Ach.
1: En van der, my first, my last, my everything.
0: Ah. Nou, wat een mooi verhaal. Ja. En die, has die ik nog kennen leerd op deze muziek? Dat je hem daarop...
1: Dat hadden we disco, net. Nee.
0: Zo'n verhaal
1: we hebben 2 jaar verkering gehoord toen ik van mijn 16e tot mijn 18e, dus echt middelbare squallen, mijn eerste grutte leefde. En we zijn nu bij mekaar.
0: De cirkel is rond.
1: Ja.
0: Wordt dat ook
1: fantastisch, ja.
0: We hadden reactiecarousel ja. Hier nog. De meest vlot reageren, zonder al te lang na te denken, op de dingen die ik die val is. En als er onleiding voor is, kunnen we er dadelijk op gewoon West Merus is, voor nog wel even op waarom komen.
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja, zet hem op. Of zei dat u mij?
0: Dat mag ik je in mij zetten. Zet hem op. Ja. Ja. Ik wil alleen maar vader lezen. Ja. Boerenprotesten.
1: Oei. Universiteit.
0: Ja, nee, dat is net. Net dat is
1: te lang,
0: net
1: nogal te lang.
0: Ja, ja. Dus safe bij de bel. Universiteiten.
1: Ja, belangrijk.
0: Vakantie.
1: Heerlijk.
0: AFD.
1: Nee.
0: Bosken.
1: Prachtig, belangrijk.
0: Eva Jinek.
1: Ik zag haast geen tv.
0: Guilty pleasure.
1: A Barry White.
0: Buienradar.
1: Op een camping.
0: Houtkachels.
1: Wow.
0: Jut alleer dan?
1: Weet ik eigenlijk net.
0: Biefstuk eten?
1: Nee, vegetarisch.
0: Prinsjesdag?
1: Lid maar mooi geworden.
0: Je hebt een bier voor 4.
1: Belangrijk.
0: Anneke Dauma?
1: Prachtig.
0: AZC-discussie?
1: Discussiëren prima, maar mensen van het welkom.
0: Piercings?
1: Net van mij.
0: De benzineprijzen?
1: Ja, heeg.
0: Talkshows in het algemeen?
1: Nee, echt net van mij.
0: Cambuur?
1: Ja.
0: Hey. Lezen?
1: Ja, graag, heel graag.
0: Pensionado's?
1: Ik ben 52, dus ik ken haast rijkhalzend. Nee, nog even net.
0: Maar zo'n hele lange hals
1: ja.
0: Aan je.
1: Ja.
0: Piersus.
1: Prachtig.
0: Arno Brok.
1: Super.
0: Het Songfestival.
1: Maakt het me helemaal niks uit.
0: Extinction Rebellion.
1: Net mijn keus, maar ik een stem die Jet Wurm had.
0: Rob Jetten?
1: Ja, ik hoop je nog dat er tabloei komt.
0: Het Fries Museum.
1: Prachtige locatie. Mooi dat die Bonnema dat nog van me kon krijgen had.
0: Jere Mar onkomen.
1: Ja, ik vind zelf die exposities helemaal boppen in. Voor wat meer wat nijen, experimentele beeldjes in de kunst. Mooier als die blockbusters.
0: Maar die worden een beetje fotstopt. Van nou, dan had het er wel wat ontdwaan. Maar...
1: Ja, dat weet ik eigenlijk. Ik weet het te vinden, denk ik maar. De, ja. voor elk wat wils.
0: Zo is het. Dit wint 24.
1: Echt weer?
0: Ja.
1: Oh, okay.
0: Ja. Wij was nog graag wat meer roeseven.
1: Nou, lezen is misschien wel belangrijk. Ja, die boerenprotesten, maar had ik dat nog taaljochtje? Misschien is dat wel toch nog wel...
0: Nou, die is het kijk al hoe de omkeerde vlaggen. Dus ja, kennelijk nou, ja. Zit het die wel heeg.
1: Ik ben een famke uit Belgaat. Ik kom uit de stad, dus ik hier nog nooit een boer van dichtbij jongen, zeg maar. En natuurlijk, ik ben het al even over die brede leerskwallen van de omroep. Ik vond de mooiste verslagen vond ik altijd als ik naar de boeren mocht. Om wat dan ook maar. Ik vond dat fantastisch. De stal en het grutten en de machines. En boeren die mij het en ziel inzetten. Het is ja, way of life. Hè? Het is geen baan. Het is echt best boer. En ja, mijn grut respect altijd voor... wat er op zijn hiem altijd gebeurt. En,
0: maar.
1: Ja, precies. En ik denk, we hebben mijmerkoor. Ik vind het als de hooisolder lezen haast van Tjalda.
0: Nee.
1: Hogeveen, oké. Okay. Nou, die beschreeuwt die opkomst van die Lietse boers is maar naar het hele grut. Hè? Het alsmaar grutteren, het alsmaar. En dat er echt geen oren wij wie van de boer. Want daar koest alleen maar jeeld van lienen. En de hele economische machine die erachter zit. En dat er. En dan denk ik, ja, daar hebben we de oerhiet en alle regels hebben we die mensen daarin treuren. En vervolgens maakt ze dus blijkbaar oors. Maar is er geen tiet of utlis of. Tiet ja, genoeg.
0: Nou schetst het dilemma.
1: Ja.
0: De politiek ziet het nou naar een oplossing.
1: Ja.
0: Ze zitten dat ze er in je voen gaan. Daar protesteren de boeren nou wat in.
1: Ja. Veroring is natuurlijk. Ik ga weg reorganiseren, maar op Lietse scale. In de bedrijven werd ik directeur Westhaf. Er is haast niks lastigers als veroringen. En dat maar toch, hoe dan ik, de mensen mij nemen. En dat kost het niet, en daar mag in investeren. En dan mag het nog een keer heen gaan, en dan mag het nog een keer uitlezen. Maar dat is de jinnigste wij, want dit levert toch niks op, ik? Alleen nog maar street.
0: Nee, de street op hemzelf is net, maar.
1: De mensen vielen hun toch gewoon net.
0: De doelen die de boeren ha. Van haar toekomst binnen oren doelen als die bijvoorbeeld het kabinet nou stelt had. Dus ergens botst dat en ergens maakt meesken beliers aan.
1: Ja, maar ik denk uiteindelijk gaat het er om dat meesken haar net jet vielen en uitles nedig gaan. De WIEC leest een introductie van zijn nijen zender van Sander en de Kloof.
0: Ja.
1: Ik het als die kist en die gaan nou naar meesken die het. Die zei ze dan van nou, ik heb geen sociale hierwenning en dat is de schuld van de immigrant, want daar gaan alle wenningen heen. En toen hier hij een vraag, hier hij uitzocht feitelijk hoeveel van het bestand van sociale hierwenningen naar migranten gaat en dat hier die op een, hij hier een plaat mijn naam, naar mevrouw of meneer, dat weet ik niet eens meer. En daar lijn al je monopoliehuisjes op. Hoe vallen van deze wenningen denken jo dat naar migranten gaat? En toen zei die mevrouw, nou 60, misschien wel 80%. En daar lijn ze is maar zondag van die Lietse monopoliehuisjes en hij helle de fjouwer bij wij. En hij zei, sa vallen. Oh, dat wist ik net. Dus en dan is ik de vraag, waar gaat het dan mis bij jo? En uiteindelijk is het antwoord dan, ik voel mij niet gehoord.
0: Nee, dan komt nog bij dit voorbeeld. Wils het de boeren hier.
1: Ja,
0: haar ik net goed yet.
1: Nee.
0: Maar is bij die boeren niks af van we moeten het ze nog eens beter uitlezen dan begrijpen ze het wel? Want dat had ik wat paternalistisch van wij weten het beter.
1: Nee, precies. Dus dat is inderdaad net wat het is. Want het is een gevoel. Wij vielen u net yet. Dus daar gaat het mis. Dus het gaat er omdat we mekaar serieus nemen matten. En gewoon, zoals wij nou met mekaar zitten te praten. En ik hoef daar net wat u te lezen inderdaad. Want dat viel direct weer neerbuigend. Het gaat er juist om dat we mekaar wol mijn respect behandelen.
0: Ja, dat maakt het vaak ingewikkeld.
1: En dat kost het een heel soort tijd. En dat betekent dus inderdaad dat er mensen uit Den Haag, ja, hierheen naar de boeren komen matten. Of dat de wethouder hier het voer krijgt van Den Haag.
0: Nee, het is oorsom. Wij gaan naar Den Haag om hun nog één keer, want ze hadden het net goed in het snotje, nog één keer uit te leven hoe het zit en hoe het mat. Dus daar
1: nou, misschien mat ze dan in Den Haag.
0: Twee groepen bij haar eigen geliekt in oren waren.
1: Ja, nou, misschien mat ze dan in Den Haag zissen. Jo, ben welkom. Ik zet het door. Iepen, kom maar. En het hoeft net op een trekker, want de door is hier Iepen.
0: We hint al over de verhutjende maatschappij. En we hint

0: Dat is, vind ik, een ingewikkelde vraag, ja. Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag.
1: Het begint nog maar een mooie, leuke nije uitdaging.
0: Ja.
1: En we willen Imagine nog even instarten. Ja. Ik kom u misschien weer wat hoop te aan.
0: Maar... Oh, laten we dat dan dwaan. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, als we iets beginnen en gewoon weer een beetje beter op elkaar passen. En we, dat doen we al jaar. Dan wordt het echt grut beter.
1: Dank u wel, Amarien Scheveke, de nieuwe directeur van Museum Dokkum en het Fiskus Hoeske en het Granaatfabriekje.
0: Dank je wel.
1: Nieuwe Wieke in dit programma Lammert de Hoop. Hij is historicus, publicist, onder oren drok mij de Bonifatiuskapel in Dokkum en wie ik wutvierder van het bisdom Grijnsleeuwarden. Met hem, nieuwe Wieke, een nieuwsgierig impeteer. Joet is mij Amarien Scheveke en mijn haplaat geven we eruit John Lennon.

0: not in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Auto's keer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld werd. Bij Autoschade Den Hartog in Zeruisterveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2040 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via Truth Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. Deze week verschijnen 33 verdachten van het recente geweld in Overasselt voor de raadkamer van de rechtbank in Arnhem. De zaken zijn verdeeld over 3 dagen, 15, 16 en 17 september. De rechters beslissen over het voortduren van de voorlopige hechtenis. Volgens ANP wordt de uitspraak telkens de volgende ochtend bekendgemaakt. Rusland heeft een droneaanval uitgevoerd op een Oekraïense trein richting Warschau, waarbij geen gewonden vielen. Europese leiders reageerden verontwaardigd. NAVO-baas Rutte noemde het wanhopig, terwijl de NAVO worstelt met een passend antwoord op de toenemende hybride Russische aanvallen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
6: Dit is RTV NOF.
14: Maar nou, wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF.
1: En zo ook op deze maandagavond. Het is 14 september van het jaar 2026. En de komende twee uurtjes zijn we bij je met een platwerk uit de voltooid verleden tijd. We hebben natuurlijk ook weer een artiest van de week. Daar vertel ik je straks meer over. We beginnen met een nummer van Otis Redding. Op 14 september, namelijk 1966, dat is lang geleden, staat Sol en de Otis Redding voor een optreden in de Old Orchard Ballroom in Purley, in het Engelse graafschap Surrey. De toegang bedraagt 10 shilling, wat overeenkomt met zo'n 5 gulden in die tijd. Ja, en de Amerikaanse zanger staat op dat moment met het nummer I Can Turn You Loose, genoteerd in de Britse hitparade. In totaal staat I Can Turn You Loose 8 weken in die hitlijst met een nummer 29 als plaats dat als hoogste staat genoteerd. Dus tijd voor wat zal muziek. Dit is Otis Redding. I Can Turn You Loose.

0: Hip Shaking Mama, How Sold You. Dat was het geluid van zo'n 16 jaar terug. Een hit voor Otis Redding. Dat in Nederland helaas niet in hitparade bereikte. Het nummer I Can't Turn You Loose. En dan onderhand als tweede track.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Naar aanleiding van het recentelijk overlijden van de zangeres Juni Kaagman had ik al eerder beloofd om even aandacht te besteden aan het werk van Earth and Fire. Ja, we hebben namelijk 2 maanden met de hits uit 1976 achter de rug. En daar kwam ze ook al in voor, maar dat was al voor haar overlijden. Maar vandaag heb ik gekozen om tracks van het album Reality Feels Fantasy de revue te laten passeren in volgorde zoals ze op dat album staan. We beginnen met het nummer People Come, People Go. Het openingstuk van het album waarvan de tekst betrekking heeft op de vergankelijkheid en de cyclus van de mens binnen het grote plan van de natuur. Het nummer wat eindigt met een hoopvolle boodschap over liefde en harmonie. Nou, beter kan ik je niet wensen natuurlijk. Earth and Fire. People Come, People Go.

Daar waar de werkelijkheid de fantasie vervult. Ze mogen zeggen, people come and people go. Oftewel een soort met van doorgangzaars. We hebben het over de formatie Earth and Fire die vanavond als centrale album zijn. Ja, iets moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk. Van Earth and Fire, straks dus meer. Hier staat even iets van een formatie In Excess. En omdat Tim Ferriss zijn kniebanden heeft gescheurd. Nee, hij is niet voetballer van de groep. Hij is de gitarist bij de groep In Excess en moet in augustus 2006 een aantal knieoperaties ondergaan. Op 14 september 2006 wordt dan ook besloten de Europese Tour, de Switched on Tour van In Excess, uit te stellen. Omdat Ferriss dan nog niet voldoende hersteld is van deze ingreep. De tour zou op 12 oktober 2006 van start gaan met een concert in het Shepherd Bush Empire in Londen. Nou, wij draaien dan maar wat van In Excess. Suicide Blonde.

0: Suicide Blonde van NXS. Het nummer geïnspireerd door de toenmalige vriendin van deze zanger Michael Hutchence. De zangeres Kylie Minogue namelijk, die haar platina blond had geverfd. Haar haar natuurlijk, hè? Niet de vriend. Nee, dat ging allemaal om haar haar. En dat had ze gedaan voor de rol in de film The Delinquents, waarbij ze als grap vertelde dat ze een Suicide Blonde was geworden. Ja, wat mensen al niet doen om op te vallen, dacht ik zo. Dan onderhand.
1: Frontline Radio lays it on you one time.
0: Op plaats van Huey Lewis. Memphis, Tennessee, overlijdt op 14 september 1981. Bluesmuzikant Huey Lewis. In de jaren 20 van de vorige eeuw heeft hij voor Huey Lewis enig succes met nummers zoals Teco Lee, Just Horse Blues, maar ook met het nummer Cassie Jones. Hoogtepunten uit zijn carrière voor zijn dood in 1981 is onder meer dat hij twee keer in het voorprogramma staat van de Rolling Stones en één keer optreedt in de Johnny Carson Show en een rolletje speelt in een film met Burt Reynolds. Huey Lewis, hij werd 82 jaar en we denken hem even met het nummer genaamd Cassie Jones.
2: Well, I'm gonna give y'all one of old engineers, Cassie Jones. You know, I had the call for the play this year for you all night, and I'm just gonna play, and I hope everyone will enjoy it all over the world. Will enjoy Cassie Jones, old engineer, kind of old like myself.

0: Jesse Jones. Laten we die volgende Very Lewis. Dat brengt ons over naar wederom een track van...
1: De Artiest van de Week.
0: En we hebben nog steeds over de formatie Earth on Fire. Een nummer genaamd Fire of Love werd in 1980 uitgebracht als opvolger voor de hit Weekend, die straks ook nog voorbij komt. Maar succes niet kon evenaren. In tegenstelling tot de meeste symfonische nummers van de band werd Fire of Love geschreven door de bassist Bert Ruiter en de zangeres Johnny Kaagman. Het koppel dat bijna 50 jaar met elkaar in de echt waren verbonden. Bert Ruiter overleed namelijk op 22 maart 2022 op 75-jarige leeftijd. Maar ja, het blijft natuurlijk altijd nog tussen die twee. Ook al zijn ze er niet meer, A Fire of Love.

Fire of Love. Kant 1, track 2 van het album Reality Fills Fantasy. We hadden namelijk de formatie Earth and Fire. En dan is het 14 september en dan wel in dit jaar 1969. Dan geeft Genesis haar eerste live optreden waarvoor zij betaald kregen. De groep speelt dan in het Surrey, in het Engelse Surrey natuurlijk, in een cottage dat eigendom is van een leraar op de zondagschool. Ja, je moet toch ergens beginnen natuurlijk. Bandleden Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips en Mike Rutherford zijn de schrijvers van hun debuutsingle The Silent Sun in 1968. Rummen geschreven in de stijl van de Bee Gees. En dat omdat hun producer, Jonathan King namelijk, te pleasen. En zo de nodige aandacht te trekken. The Silent Sun gaan we draaien van Genesis.

0: Genesis, nog zonder Phil Collins in de tijd. 1968 had ik het over. Silent Sun, een debuutsingle voor deze formatie Genesis.
1: We say it with music. Music.
2: Music.
0: The Avery Brothers staan op 14 september 1967 in de studio om het nummer Love of the Common People op te nemen. Het nummer is geschreven door John Hurley en Ronnie Wilkins. In november 1966 zijn het Four Preps die als eerste Love of the Common People aan het vinyl toevertrouwen. De versie wordt pas in 1967 en wel in de maand januari uitgebracht. Helaas voor de heren Don en Phil Everly wordt hun opname geen hit. In ons land heeft het wel succes, maar daar heeft het Henk Spaan met een bewerking van dit nummer een hit. Het is dan de ode aan Willem van Hanegem en heet het Stille Willem. Wij draaien de uitvoering van die Everly Brothers, gevolgd door het origineel.

Tweemaal het nummer Love of the Common People. Het eerste die was de cover-uitvoering uit 1967 van de Avery Brothers. En daarvoor, daarnet dus wat u net hoorde, was het origineel uit 1966. Uitgevoerd door de Four Preps. En dat is een Amerikaanse vocal group die eind 50, begin 60 jaren succes had. En werd opgericht in 1956 door vier studenten van de Hollywood High School. Die uitgroeiden tot een belangrijk symbool van de toenmalige tienercultuur daar in Amerika. Door hun welroerde, clean uitstraling en loopzuivere harmonieën. Nou, heb ik dat even mooi gezegd? Ook loopzuiver trouwens zijn de heren Crosby, Stills en Nash en Young, niet vergeten met hun zang. Op 14 september 1974 komt er in het Wembley Stadium in Londen een einde aan de reunietour van deze heren Crosby, Stills, Nash en Young. Met hun eerste concert van deze tournee op 10 juli 1974 in het Canadese Vancouver heeft de band de draad weer opgepakt na een breuk van zo'n 3 jaar. Druk zijn er natuurlijk met hun solowerkjes. Het concert in Londen, dat werd bijgewoond door zo'n 72.000 mensen, is het enige wat er wordt gegeven buiten Amerika en Canada. Voor het album Deja Vu gaan we beluisteren het nummer genaamd Country Girl. Crosby, Stills, Nash en Young.

Crosby, Stills, Nash en Young. Een trek van het album Deja Vu. Country Girl. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mieters. En dat is voor de laatste donderdag tussen de klok van 7 en 8 uur op de IJzerzender. En dan hebben we nu weer trek aan werk van het album Reality Fields Fantasy. Het meest succesvolle nummer van dat album is natuurlijk de single Weekend, waar ik het al eerder over had. Een nummer geschreven door toetsenist Chris Koerts, waarvan de tekst een vrouw beschrijft die geen genoegen neemt met een oppervlakkige relatie, waarin ze enkel alleen een geliefde voor het weekend is, maar volledige toewijding opeist. Het nummer blijft natuurlijk ook in je herinnering hangen door het optreden natuurlijk van zangeres Juni Kaagma in haar roerige felblauwe leren jumpsuit. Number one!

Dat was in 1979 de enige nummer 1 hit. En ook de enige hit trouwens van het album Reality Fills Fantasy door de Haagse formatie Earth and Fire. Ja, straks in de tweede uur draaien we nog meer van dat album. En we gaan er eerst even uit. Keurig nieuws weer en natuurlijk niet vergeten de boodschappen. Dat doen we met een instrumentatie zoals bekend. En dat doen we met een nummer van de formatie Les Reed. Ja, eigenlijk geen formatie, maar een orkest. Les Reed is geen onbekende in de wereld van de populaire muziek. Hij is onder andere de componist van hits als It's Not Unusual van Tom Jones. Die ook nummers als Delilah, Daughter of Darkness en I'm Coming Home voor Tom Jones schreef trouwens. Maar ook voor Engelbert Humperdinck schreef hij The Last Waltz en Bicyclette de Belle Size. Natuurlijk niet te vergeten. Hits als There's a Kind of Hush, Here It Comes Again, Everybody Knows and I Pretend, om nog maar een paar te noemen. Les Reed schreef deze hits met tekstschrijver Geoff Stephens, Barry Mason en Gordon Mills. Namelijk op 14 september 1974 komt die grote hit Man of Action van het Les Reed Orchestra op een 32e plaats binnen in de Nederlandse top 40. Les Reed, nog geen onbekende. We vergeten helemaal niet natuurlijk. More music now. The Man of Action. Graag tot straks in de tweede uur.

0: weer.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Sruisterveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: TV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het Planbureau voor de Leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het mbo wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor. In 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert in een jaarlijks klimaatrapport dat de uitstoot van broeikasgassen niet langer daalt en Nederland zijn klimaatdoelen voor 2030 en 2020.

0: 40 vrijwel zeker niet haalt. Politieke wisselvalligheid, een overvol stroomnet en vertraagde infrastructuurprojecten worden als voornaamste oorzaken aangewezen. Positief is wel dat de vervoerssector juist betere vooruitzichten heeft. Donald Trump heeft via True Social bekendgemaakt dat zowel Oekraïne als Rusland aan hem hebben beloofd elkaars energiedoelen niet meer aan te vallen. Trump stelt dat dergelijke aanvallen de dieselprijzen wereldwijd opdrijven. De belofte is gedaan aan de Amerikaanse president door beide oorlogvoerende partijen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Dit is RTV NOF.
5: Maar wat draai je me nu?

0: Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF.
1: En welkom terug in het tweede uur van het programma tot het klokje van 10 uur. We zijn voorbij, je wilt ze nog plaatwerkjes uit de voltooid en verleden tijd. We beginnen met Pink Floyd. In Londen wordt op 14 september 1981 begonnen met de opname van de film The Wall. Bob Geldof, de zanger van de Boomtown Rats, speelt de hoofdrol in deze film, waarvoor het album The Wall van Pink Floyd model heeft gestaan. Het album The Wall verschijnt in 1979 en vertelt het verhaal van iemand die een muur om zichzelf heen bouwt om zich af te schermen van de buitenwereld. De stenen in deze muur zijn trouwens alle traumatische gebeurtenissen uit zijn leven. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: 4 weken lang stond het nummer op single-uitvoering op de nummer 1 in Amerika. En bij ons was dat ook een top 10 succes voor Pink Floyd. Een track van het album The Wall. Op nummer genaamd Another Brick in the Wall.
1: Music Radio.
2: Artiest van de week.
0: Ik ben onderweg naar onbekende oorden, maar dat kan me niet schelen. Ik probeer mijn bestemming te bereiken. Ik moet.
3: Maar ja.
0: Moeten, dat is het dwang. Gitarist Gerard Koets en drummer Hans Stieg zijn de schrijvers van het nummer Can't Live Without It Anymore. Een uitdrukking van diepe genegenheid. Het is weer op tijd voor een trek van ons album Reality Feels Fantasy. Het nummer Can't Live Without It Anymore. Earth and Fire.

0: Can't Live Without It Anymore. Met een onttrek van het album Reality Fills Fantasy with Earth on Fire. Op 14 september, met dan 1995, levert een met de hand geschreven tekst van de Beatles, nummer genaamd Getting Better, ruim $249.000 op tijdens een veiling bij Sotheby's. Niet eerder is er zoveel geld neergeteld voor een manuscript van een songtekst. Het record stond al reeds op $75.000. Dit bedrag is 3 jaar eerder neergeteld voor een handgeschreven tekst van A Day in the Life van John Lennon. Bob McCartney schreef Getting Better voor het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En ik druk even op deze knop.
1: You press the Beatle button.
0: It's getting better.

0: Ja, dus de tekst verdeelt alweer op een briefje. Is waard $249.000 in het tijd bij Sotheby's. Vandaar The Beatles en Getting Better van het album genaamd Sgt. Pepper's A Lonely Hearts Club Band.
1: Langspeelplaat van de week.
0: En je weet, daar zijn we al een ruime uur mee bezig. Het album Reality Fills Fantasy van Earth and Fire. Where Were You? En die vraag werd gesteld op het album van Earth and Fire. Het nummer door bassist Bert Ruiter en zangeres Johnny Kaagman geschreven. Een nummer waarin wordt beschreven waarin iemand thuiskomt en dan ontdekt dat hun geliefde met de noordenzon is vertrokken. En daarbij ook geen briefje heeft achtergelaten. Zelfs niet een briefje met een tekst. Where were you?

0: En de vraag waar je was, waar je bent gebleven natuurlijk. Earth on Fire. Een track van het album Reality Fields Fantasy. Maar er is heel rond. Het is 14 september 1991. Dan komt Sex Drive, een nummer van de Rolling Stones, op een 31ste plaats binnen in de Nederlandse top 40. En komt niet hoger dan een 22ste plaats. Sex Drive is samen met Highwire de enige studiotrack op het live-album Flashpoint van de Stones. De live-registraties voor dit album zijn in 1989 en 1990 gemaakt tijdens de Steel Wheel Urban Jungle World Tournee van deze formatie, de Rolling Stones.
1: Monday Night Music.
0: Nou, we doen het even met een Sex Drive.

0: track van het album Flashpoint. Dat had ik op zich laat gebracht in 1991. Ja, The Rolling Stones en Sex Drive.
1: Supersonic Golden Classic.
0: Vorige week liet ik je de oerversie weer horen van de klassieker Jambalaya on the Bayou. En dan wel in de uitvoering van Papa Cairo and His Boys. Maar dan heet het nummer nog steeds Big Texas. En dat was natuurlijk bekend in het Engels, maar ook in het Frans. Eigenlijk was de Franse versie eerder. Maar ja, we gaan vandaag de uitvoering uit 1952 beluisteren wanneer het wordt omgedoopt tot Jambalaya. In uitvoering van Hank Williams Sr. En waar we niets meer van deze Papa Cairo en His Boys hebben vernomen met hun uitvoering, kwam door het feit dat Papa Cairo hoorde dat Hank Williams goede zieken met zijn nummer maakte. Hij gedisillusioneerd de muziekbusiness achter zich heeft gelaten. Ik kan me er iets bij voorstellen.

0: Henk Williams en zijn uitvoering van de nummer Jambalaya. En ik zeg je bij de volgende week doen we er nog één, maar dan wat meer gecultiveerd.
1: Harry Ebema. Country Ranch.
0: Nu we toch in de country sferen zijn beland. Ik je wel even vertellen dat Harry aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 uur in zijn programma heeft voor rapstukken. In ieder geval zijn special. En deze keer zit in die special Crystal Gale. En dat het belooft natuurlijk wat. Maar ook de blokjes non-stop heeft hij weer voor aardig. Hij heeft er dit keer in gestopt Ashley Munro. En Marty Stewart en een Bella Fleck. En in die andere rubriek. Een assortiment van dubbelganger. En dan bij hem genaamd de luisteren vergelijk. Zit het nummer Leaving Louisiana in the Broad Light Daylight. En wel de uitvoering van The Oak Ridge Boys en Canyon Drive Band. En dit keer zit in de blok Benelux artiesten, alleen lokale artiesten. Ja, hij zegt erbij, misschien doen we dat nog wel vaker. Dat was dan dus voor aanstaande vrijdag 7 en 9 het programma Country Ranch. Gepresenteerd door Harry Ettema. En dan heb ik nog iets liggen van het album genaamd Reality Fields Fantasy. Ja, het is het nummer Season of the Falling Leaves. Hoe toepasselijk zo in de maand september. Naast Johnny Kaagman, zangeres natuurlijk, en Chris Koerts gitaar. En Gerard Koerts op toetsen. Bert Ruiter op bos is Ab Tamboer, de man achter de drums bij Earth and Fire op dit album. Reality Fields Fantasy. Season of the Fallen Leaves. Het is een feit tot de wisseling van seizoenen. En dan vooral als de blaadjes aan de bomen komen. Maar ook wanneer ze er weer van afvallen. En sommige mensen zijn die daar gevoelsmatig last van ondervinden. Maar we gaan beluisteren hoe ze dan vaker dat ze hebben beleefd.

The Season of the Falling Leaves. En een track van het album Reality Fills Fantasy van Earth and Fire. Nou ja, dat werd hier. Stevie Wonder en Syreeta Wright stappen op 14 september 1970 in het huwelijksbouwtje. Ze hebben elkaar destijds ontmoet bij Motown, waar ze op kantoor werkte, deze Syreeta. Een huwelijk van slechts 18 maanden. Jongen, joh, anderhalf jaar dus. Gaat het stel als vrienden uit elkaar trouwens. Het is Stevie Wonder die haar eerste twee solo-albums produceert en meeschrijft aan sommige hits voor deze dame, Syreeta. Waaronder andere het nummer genaamd Harmer Love.

waarschijnlijk hitje trouwens. Wel dan de voormalige alarmschijf. Dit geluid van Sarita en Hammer Love. The sound of solid gold. Ja, trouwens, Stevie Wonder, hij is onderhand 76. Hij komt eind van de volgende maand komt hij naar Nederland. Niet alleen naar Nederland trouwens, hoor, maar hij doet meer concerten. Maar hij komt 28 oktober naar de Ziggo Dome. Hier van zijn album Songs in the Key of Life, dat dan zijn 50ste verjaardag viert. En dat is al een behoorlijke run op de kaartjes geweest, die qua prijs niet voor de poes zijn trouwens. Maar ja, dat was dus heel Hammer Love tot het rijden van Sarita, medegecomponeerd door deze man Stevie Wonder. De Nederlandse groep The Buffoons die kwam op 14 september 1968 met de single Lovely Loretta op een nummer 31 binnen in de Nederlandse top 40. Terug heet ze die Veronica top 40. Lovely Loretta is geschreven door Paul Buyslink en Ray Randall. Vernoemd Paul Buyslink wordt in de jaren 70 bekend onder de naam Paul Nicholas. Bekend van zijn mini-hitje in ons land, Reggae Like It Used To Be, die we deze zomer nog hebben gedraaid. Wel, dat was namelijk een hit in 1976. Lovely Loretta bereikt als hoogste notering in ons land de 13e plaats. En is dan de wel vierde hit voor de groep uit Enschede. Met onder andere de groeters Gerard en Elie van Tongeren. De Buffoons.

0: dat is in 1968 een bijna top 10 hit voor deze mensen uit Enschede. Oftewel de Buffoons. Wat draaien we nu?
1: Artiest van de week.
0: Ja, 1979 was het jaar dat geruchten de ronde deden dat Earth and Fire uiteen zou vallen. En Johnny Kaagman een solo carrière zou starten. Maar niets is minder waardig uit het album Reality Feels Fantasy, waarbij Jaap Egremond ruimte maakt voor producer Gert-Jan Leenders. En er een nieuw platencontract wordt getekend. De laatste twee nummers laat ik je aansluitend horen. Het is het instrumentale Answer Me en de reprise van People Come and People Go. We sluiten natuurlijk met Earth and Fire.

0: Dat was dan...
1: De langspeelplaat van de week.
0: En volgende week hebben we gewoon weer een andere artiest van de week. Of misschien wel een album van de week. Of misschien allebei. Je mag wel zeggen... Van Earth and Fire met de plaatwerkjes genaamd Answer Me en Reprise. Gaan we over naar No Doubt. Gwen Stefani treedt op 14 september 2002 in Londen in het huwelijk met Gavin Rossdale. De vrienden die niet naar Engeland kunnen komen doen de zanger van No Doubt en de zangeres van het uit Australië afkomstige Bush op 28 september 2002 de ceremonie in het huis van platenproducer Jimmy Levine in Hollywood. Het hele feest nog eens een keer dunnetjes sober. We hebben natuurlijk een hit met Don't Speak. Het is No Doubt.

0: Edwin Verlaan, dit was Don't Speak. Dat is met deze.
1: Martin van der Velde.
2: Met de voet tussen de deur.
0: Iedere zondagavond tussen de klok van 9 en 10 uur draai ik de hits, de tips en andere verrassingen.
2: Met de voet tussen de deur.
0: En dan is het weer zover, het is de allerhoogste tijd. Ik ben eens en bedankt voor je luisteren. En graag tot aanstaande donderdag in het programma Jazz Gavlon. En eventueel zondagavond natuurlijk met de voet tussen de deur. En maandag is er weer een nieuwe aflevering van het programma Wat draaien we nu? Graag tot een andere keer.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Ruiz hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wajo, lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volksvertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. Het kabinet neemt pas in het voorjaar een beslissing over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen schreef dit in een brief aan de Tweede Kamer. Het Planbureau voor de Leefomgeving toonde vandaag aan dat er nog een grote kloof bestaat tussen de ambities en het beleid om in 2040 een broeikasgasvermindering van 90% te realiseren. Het brede oriëntatiejaar op het MBO wint aan populariteit. In 2019 kozen 279 studenten hiervoor, in 2023 waren dat er 747. Studenten verkennen tijdens dit jaar verschillende opleidingen en bedrijven. Bij Nimeto Utrecht kiest bijna 20% voor het oriëntatieprogramma, dat tegenwoordig een half jaar duurt, waarna studenten zonder vertraging kunnen instromen. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen, op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
7: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Als de helte van de ondernemers stelt investeringsuit troch onwis en wisseljend oerhiets belied. Dat toch blieken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW. Ek in Friesland vernemen bedrijven daar de gevolgen van. Nevens Marcella Ensel-Boonstra van VNO-NCW Noord zwarg je verroerende regels, hege lesten en het stroomtekort voor onwissens. Ze waarschuwen dat bedrijven daar troch minder investeren of zelfs activiteiten naar het boetenland verpleetsen. Om de ovonden op de N360 bij Injem Hinnen binnen op Nijvernielingen oordochten. Onbekenden lutsen tientallen hectometer pieltjes en verkeersborden nu te groen. De pieltjes en borden waren op en om de ovonden F te litten. Een paar weken lien waren op hetzelfde plak wat vergelijkbus. Meiwerkers van de provincie Friesland hadden de losse pieltjes oprommen. De provincie pleet ze zo gauw als mogelijk weer om. Tjoegen werden vregen contact op de nimmer met de provincie. Bennencentrum Twinkel in Kollum had 6.000 euro ophellen voor Stichting Kika. Op een speciale actiedij wien de verskate activiteiten, een loterij en waard geld insamelen met help van inwenders en bedrogen uit de omjouwing. Een bijzonder moment wie het afknippen van meerdere lange vlechten. Die werden doneren aan Stichting Haarwensen en de Haarstichting.
2: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dij.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
0: De omroep van Stad, Waard en Woorden. RTV NOF.

0: Nou, sjugger eens, meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
1: Marinus Keukens?
0: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
0: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennis en Klein Hennis in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. Het OM heeft celstraffen tot 6 jaar geëist tegen 4 Nederlandse verdachten die Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. 11 vrouwen werden als slachtoffer geïdentificeerd. Een Zwollenaar wordt als speel gezien van het netwerk. Nog 13 anderen staan terecht. De overige strafeisen volgen donderdag en begin oktober. Het Europese parlement opent een kantoor in de Canadese hoofdstad Ottawa om de banden tussen beide volkeren

VN-vertegenwoordigingen te versterken. Dit past binnen de toenadering tussen Brussel en Ottawa. De Canadese premier Mark Carney toonde dit weekend interesse in een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie. Het parlement heeft momenteel 9 kantoren buiten de EU. En dan het weer. Vanavond kan vooral in het oosten lokaal wat motregen vallen. Op andere plaatsen is het bewolkt, maar blijft het droog. Morgen is het opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF.
1: Ekin, tenat, dan wat en bedaat.
2: Let's go, girls.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. De Ghanese drugswaakhond Nakok heeft afgelopen weekend 3 mogelijke handlangers van drugscrimineel Jos L., ook bekend als Bolle Jos, gearresteerd. Onder hen zou de Amsterdammer Desmond C. zijn, die eerder werd gelinkt aan een cocaïnevangst van 11.000 kilo in Antwerpen. De arrestaties volgen op een inbeslagname van bijna 4.000 kilo cocaïne in de Franse haven Duinkerke. Een belangrijke Saoedische oliepijpleiding

van 1200 kilometer, de East-West Pipeline, is vrijdag bij een droneaanval geraakt en blijft mogelijk 3 tot 5 weken buiten gebruik. Tegelijkertijd namen Houthi-rebellen de eilanden Groot Hennish en Klein Hennish in de Rode Zee in, waarmee zij controle over cruciale scheepvaartroutes nastreven. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: het Noordoost-Friesland.
1: RTV NOF.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.